0: dit wou. Meneer Eddy. Ja, dan schoot je op een leven aan. Moment. Meneer Eddy. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze het hier, al zit er een knopje. En als die nou gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piep klein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De Lat. De Lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer Lat voor u aan de telefoon. De Lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo, meneer Lat. Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Ja, hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal dat ik er niet ben. U weet voldoende. Ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, snap ik zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En toen liep ik gisteren ook zo ervoor. Hè? Zo heen en weer. Toen stond er een meisje voor het raam. Die klopte. Die zegt, kom eens. Kom eens. Zeg, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze zegt, dan spring ik wel even in. Doe ik wel even. Alleen, wacht even. Met interautoratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Eddy, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, het was namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat het ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk jongen, Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je dat kunt? Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die chef het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont dan, joh. Nou, en dan riepen ze maar van, muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.
1: Ha ha ha!
0: vijf dag waren Del en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, als je hem kunt? Kan je ze? Dat je er zo mee op het water kunt trappelen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Nou, wat denk je wat? De heer al die Spanjaarden achter je komt dan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grover, die riepen tegen, zou de miet het opkleren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, hoor. We hebben hem nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen haast bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddie, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met Interauto Garage, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. oud is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een bas tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeggen? Ja, verbindt u door. Nou, hij had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Daar heb ik hartstikke veel zin in, jongen. Vind ik zo leuk. Nou. Met Interhout Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Hoe? Hoe? Mr. Eddy. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekont?

0: dat Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Zover heb ik je nog nooit gehad. Nog nooit dat het erbij was. Zover. Je raadt het nooit. Thijs belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

neem hem bij eens een keer vlug. Ons geld. Hallo, meneer Eddy. Oh, jeez. Ik heb helemaal English people's voor je onder van. Leuk, hè? Ja, alles is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. Even zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens seks tempoaanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klap de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelofelijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik.
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargen. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is het. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt. Maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben in wezen supporter van dezelfde club. Ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en tuurlijk, hè, heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero-ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gul, zeg dan wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteiten man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. Heel dapper dat je er gewoon eerlijk vanuit komt. Ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang... all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de... Heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw vriend of man? Man, oh. Hoi, hallo. Hi. Heel tof ook, dat jij, hoe jij ermee omgaat. Vind ik heel... Bewonderenswaardig. Misschien kijk je erop, dat kan ook. Maar dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Huh? Nee? De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Dit is jouw man.
2: Ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Je zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die vallen niet op uiterlijk. Het goede komt nog. Die vallen op karakter. Dat is wel mooier, man. Ja. In Amsterdam heb je al... Ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel... Maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan. En dan moet je betalen. En dan staat er iemand op het podium... die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksueel heb je ook. Aseksuelen, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. Dan hou je een hoop tijd over. Hij bestaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Jeugd, bedoel, fantaseren, masturberen, de seks zelf, hè, vrouwen versieren, hè, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan jeugd, cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Nee, maar als je zegt, maar aaien verkeering zoeken, dan moet je niet zoeken. Want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb eens een keer een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkeering gehad met een loodgieter. Ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: overstond, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stond?
2: Nee, niet.
1: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiden en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Wat dan?
3: Dan weet jij, er is iets mis.
1: En nu weet je het niet, want dan...
3: Weg, man.
1: Van, nee, ik bedoel, ik kijk altijd. Moeten jullie rustig weten. Ik kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè? Ja, trek een flesje wijn open.
3: Ja, rustig.
1: Ik scheid ook een bad, hè?
3: Ik.
1: Jawel, jawel. Dan lig ik zo en denk van, ja, ik kan er nou uitgaan. Maar ja, what the hell. Flappakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie, ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze even mooi te kijken. Maar dit stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegenpolen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikken? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Nee. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Schil ik ook, hè? Bramen. Mijn samurai zwaard. Bramen.

Kel Brame met samurai zwaard. Maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Schil melk. Ja. Karton schil ik eraf, hè. Vind ik niet lekker. Ik vind niet lekker dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar zeg je af, weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Allermoeilijkst? Nee. Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai-strijder om te vragen of je een zwaard kon lenen om even zout te schillen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Achter, maakt daar maar niet uit, man. Oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? Ik ben af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is, dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven. Maar het bangst ben ik voor de Jostie-band. Dat is echt... Oei, oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing, huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die grappen toch niet snappen. Ja, maak het uit. Dus.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan. Niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Nou, denkt u misschien... dat zij niet aardig is of zo, of dat zij geen gevoel heeft voor verantwoordelijkheid. Nou ja, dat heeft zij trouwens ook absoluut niet, hoor. Absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid. Het is ook zo. Maar zij is wel heel aardig, hoor. Echt waar. Dat is echt, dat zou je niet zeggen, maar het is echt een heel aardig mens. Want dat ze nou wegloopt, dat is heus niet normaal. Want ze is wel heel aardig. Bijvoorbeeld met mij ook altijd even denken, hoor. Nou, bijvoorbeeld laatst ook. Nee, dat was eigenlijk een rotstreek. Nou, bijvoorbeeld ook van de zomer, toen mocht ik met hun mee een dagje op die motorboot gingen. Mocht ik een dagje mee uit, vond ik hartstikke aardig, want zij had dus een vriend, hè, met een motorboot. Zij had een vriend, mevrouw Kanep, zie het voor je. Ja, want zij is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Zij heeft ontzettend veel moeite mee altijd, om nou eens een keer zo'n man aan de haak te slaan. Maar nou had ze dus echt zo, ik mocht hem trouwens helemaal niet, hoor. Ik zeg, meidje, kan toch beter krijgen? Ze kan niet beter krijgen, hoor, maar ik zeg, meidje... Ja, weet je, het was zo'n protserig type met zo'n, ik zal maar zeggen, zo'n ruitenbroek, weet je, en zo'n kapiteinspet en zo, zo'n jacht en zo. Nou ja, goed, dat maakt ook verder niet uit, maar ik mocht dus wel mee, want zij wou namelijk, mevrouw Kanep wou naar de Waddenzee, want die wou namelijk die zeehondjes een keer in het echt zien. Nou ja, natuurlijk met die ballen en het klappen en zo. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, want ten eerste zijn er al geen zeehondjes meer en die hebben sowieso al helemaal niks meer voor te klappen, laat staan dat ze met die ballen in de weer gaan. Dus dat is echt... Nou ja, onze. Maar goed, dat maakt ook niet uit. We zouden toch naar de Waddenzee, dat maakt het uit. En nou, wij met die boot natuurlijk over het IJsselmeer. Hartstikke gezellig, hoor. Koffie drinken met mevrouw Kaalner. Dat is al hartstikke leuk. En ja, ook, ook zoiets. Toen op een gegeven moment waren wij dus een heel eind onderweg. Toen, en mevrouw Kaalner en ik zaten koffie te drinken. Ik zeg tegen mevrouw Kaalner, ik ga een beetje belangstelling tonen. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Dan ga je naar die stuurhut en dan ga je allemaal een beetje onnozele dingen vragen. Nou, en dan gaat hij dat dan uitleggen dat hij dat allemaal weet. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Kan mij wat schelen, ja. Kan mij wat schelen. Dus, wel ja, ik zeg, dat zouden we ook eens moeten doen. Maar goed, ik naar beneden en zo, ik dingen vragen van, wat heb je nou in je handen? Nou, dat was dan het stuur en zo, weet je wat. Nou ja, weet je, dat kan mij wat schelen. Nou, op een gegeven moment waren wij zo die hele stuurhut rond geweest met al die wijzen. Dus op een gegeven moment waren we dus bij het kompas. Toen zeg ik, wat is dat nou precies? Hij zegt, dat is het kompas. Ik zeg, oh, waarom heb je dat wijzertje nou precies op de W staan? Hij zegt, nou, dat is de W van Waddenzee. En ja... Nou ja, dus ik zeg, dat is toch de W van West. Ik viel helemaal uit mijn rol eigenlijk, had het niet in de gaten, hoor. Hij zegt, nee, op zee is het anders. Heb je namelijk de W van Waddenzee, de Z van Zuiderzee, de N van Noordzee en de O van overige. Nou ja. Nou ja, ik heb er niks gezegd, hoor. Ik denk, nou, laat maar gaan. Ik zeg, we maken het uit, we zijn eruit, we komen wel ergens uit. Dus, wel ja, dus ik weer naar mevrouw Kaal, ik heb niks gezegd. En, nou, wij weer koffie drinken en, ja, ook zoiets. Toen zaten wij dus op, ja... Zaten wij dus op het dek en toen horen wij opeens allemaal gepruttel en geknal. Dachten wij eerst nog dat het de koffiezetapparaat was. Het was helemaal niet zo, de motor was uitgevallen. Wat was nou aan de hand? Nou, ik had alles meegenomen. Ik had muggenstift, koeltas, zonnebrand, koffiezetapparaat, stofdoeken, steunzolen, handdoeken, zwempakken, boterhammen. Dat soort dingen wat je meeneemt. Maar ik bedoel benzine, daar denk ik niet aan. Ik vind als een man, wat vindt u? Motorbeleid, dan moet hij toch voor de benzine zorgen. Ja, en ik zeg, dat heeft mijn vrouw zelf, vindt u nou van? Zijn man als een motorbeleid, moet hij toch zelf voor de benzine zorgen? Zegt zij, vind ik ook. Zegt zij ook, ja. Nee, ze zegt, wij hebben ook een motorboot, zegt zij. En als wij, ja. Ja. Als wij weggaan, zegt ze, doe ik de koffie en de broodjes, hij doet de benzine. Ze zegt, het is een beetje ouderwets, maar het gaat al jaren goed, zegt zij ook. Ja, ja. Zo is het toch? Ja, is dat uw man of leuk type? Nee, hij zegt ook, hij zegt, ja, dat doe ik. Ja.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen. Maar goed, er is er eentje even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is

0: weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou, ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je, doet hem niet in. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot. Voor je gevoel zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Du moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt. Zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen. Dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skillers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je. Dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, nee, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik zo. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja, dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, ja.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum. Niet hier. Verplichte inburgeringscursus. Constantin Linescu. Oh, schatje. I arrange that for you. I arrange that. I promise. I know the wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Nou, dus ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er twee uur aflopen, zei ik, je moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hé, hé, hé. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Gebruikersnaam, heroïne. Vergeet je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma, keer de lengte van de Lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Moment, wat? Doe maar, hè. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, Turing, Tokkie, zeg hé. Hey. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dankjewel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty.
2: Het is zo makkelijk.
0: De slag bij Nieuwpoort was in orde. Dus nooit fout rekenen. Nooit hoor. Wat betekenden de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde. Hatsiepoei, die oud al mijn oor. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een instinker. Foei. Ach, wie doe ik met de meisje? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen. Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Auw, auw, die maak ik nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeert...

Wilhelmina. Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop, oh, als een godgieter, echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen, oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Dat weet jij. Wist je niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten, Verenigde Staten. In Amerika is de P toch ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, dat is ook formaal. Opstaan als. Als ik zin heb! Printen? Ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer. Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Er zijn 5 mannen in de koelkast erbij. Er zou hier een printer staan. Ik ga me op het noten niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb ik hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Het kan niet meer op de pizza. Zeg jij? Ah, hou eens op zeg. Hoe jij houdt, man. En dan heel vaak aan het

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjaar gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man. Ik zei, mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man. Ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb ik een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zegt, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes met mayonaise. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een wees daar roken hier op het terras. Iedereen wijst. Hey, vriend. Hey.

op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje, ik zie je wel zitten. En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan biertje aan het drinken. Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Ik zeg, nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat, ik kom meteen naar huis. Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens. Van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n vee erop. Vee van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is je bij de hand, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, hé, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, het is die. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh. Gosh. Gosh. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er 1 snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan.

0: Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Maar. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Uiteindelijk een proces-verbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt die er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden heb ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste carkit. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond, pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me, ik denk, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Heerlijk. Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel.
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om, heel voorzichtig, en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, €160? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè, maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon. Die zeggen, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, denk je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjaar gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

politie post de cel aanbrengen in Tjerpstra. Ja, Bergen, maar was er een hand, jong. Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In telefooncel. Hij monnierde hem. Nou, dat heb je goed opgelost, Bergema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bergema, dan moet je maar nou veel toeval toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, met alle demontages erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje helemaal onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe met dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kunnen we zenuwachtig van worden, maar er hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak.

has algú i a parar demà? I ara es va passar la mort. Oh, que ni em l'ha. Ja, nou moet je toch eens één ding voor mij aannemen, maar de snelste manier om promotie te maken bij de politie is, is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één Bergerman, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Van de X-772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X-772. Als je nou één geduld hebt, ga ik het één voor je nakijken. Huh? Nee, jong, als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het een voor je na. De X-772. Ja. L. M. N. O. T. X. Ja, maken maar, ik heb de X hoor. Zeg maar, het voor nummer stond er ook weer achter. 772, één moment. 1. 1. Daar heb ik hem al, maken maar, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat: de demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd, staat hier met 4 schroeven. Heb je die ook? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje. Ja, dan kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is het nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je dat toch los, of dat is nooit nog gedaan dan? Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bergerman? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er 2 draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, 3-maal verankerde. Ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer. In ieder geval, die 2 draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw. En de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die 2 draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korps wel spreken van Bergerman. Het was een aardige jongen. Maar hij had. Hallo. Hallo. Hallo, Bergerman. Bergerman. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit het Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar... Die is op beide handen, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, tiki-tiki. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Dus je bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. En ik houd het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je staat in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan de auto rijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè?

0: and blood makes Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch zal het in het oosten en zuidoosten overwegend bewolkt blijven met af en toe regen. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 13 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Daarmee is het niet alleen frisser dan voorgaande dagen, het is ook onder het langjarig gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ook woensdag is het met gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn periodes met zon. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog een wat regen en de noordoostenwind die is matig. In het Waddengebied nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Donderdag zijn er periodes met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er waait een meest matige noordwestenwind en het wordt 11 tot 13 graden. In de kustgebieden 14 en wat verder landinwaarts. Daarbij blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En dan tenslotte vrijdag. Op vrijdag profiteren we van droog en vrij zonnig weer met een aflandige zuidoostenwind. Het loopt de temperatuur op naar 16 tot 19 graden. Tot zover in het weer.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer, daar komen we ook niet verder mee. Hè? Kijk eens, meneer, een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernstig.
0: Nee, ik bedoel... Neem nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
0: Mag ik u dan nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook... fiscaal niet achterhaalbaar.
0: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u dus A?
2: A.
1: Ja, ik hoor dan. Nou, dat is niets, hè. Maar laat u... zingt u maar een
0: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
0: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
0: Oh ja?
1: Ik zal u helpen.
0: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: U zingt het te laag.
0: Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Feld.
1: Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
0: Nou, ik wou eigenlijk...
1: Op familiefeestjes, bruiloft.
0: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
0: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij.

0: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld Hoers. U moet die dingen ruim zien.
0: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt mijn verhouding met Maria Josefa Tebaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo. Een goede.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: zijn manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu! Even! Niet!

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

het zit zo. Ik had vroeger had ik heel veel vrienden, maar nu niet meer zo. Vanwege dat zij hadden gezegd van dat de irritatiegrens bereikt was. Back to basics, where we started.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! De knapperd? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

0: spectrum is green.
1: Blast off.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: Escape on a journey into the next dimension with spellbinding sounds, euphoric chords, and blissful beats. You're tuned in to the melodic and progressive sounds of Korolova.

Emotional.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Generation Now. We are the dreamers.